0: Nicolaas, toen ik vijf hier.
1: Alex, nee, nog pas te zijn en gewoon, ja. De en die zeer blok zei. Het zeer tjong, je zei zo'n tele programma. Nee, wat ook, zei het de man aan boel. Maar die zei dan nog aan de zaak af. Die zei dan, ze vieden nee, we aan de tjong. Veel aan boel, nee, zo'n nee, wat aan om nee, mis is een keel aan de kroeg, hè. Die veel aan boel, nee, wat aan om aan de zeer te zijn in mijn kies. Die hebben los je om de ortie. De regafis zei de man aan boord, papang. Zei zo'n net om jou.
2: Ah, am so fifu na tsana. De sei ao na tum tuka tsana, fate manzana ka sunta manzin. Ao na tum tuka tsana tol mo mosit. Sum tsaga tsaga na zai tsum fok zai tsum min. Ao zai mo no ze ma fan fan fun na ya. De ma neta na ma la kasre tsa det. Ma no tsu na ku ra mra met wa. De sei na ba ita ita na ve. Inga ne ba usisa na tolu fo ka reza. Usalama tolu tsu salama so tsa tut.
3: Fa fa ka yan wa afaka munje tsik. Panutsik, mila fi bepana tantsik, hauktsik i pepak. Ira piva, ira fi derana fon de nai fanan teli nai rats mati en den ira so tul so rem fa ira te am nira. To tsutsu ta fa tsik enge zo fa na mam soni. Msona firi ne tsik sa tita fa la tsaka lal tsik.
4: Pro kra bo kada mo son de nan den fa. Semba al seti an ra fa. Ki vero tan am ba an to san ba fa nan ba. Ini memas nak buat, jadi macam mana kamu mandi tu kita kau na isanan. Macam mana ni arah tu? Jadi macam macam rumah full mood di simbas. Kalau ni nampak ni sahaja top ni tu warna tu kita kan. Soalnya tu tentang fit fit kerja su, tumbuh tu kerja tuan. Ni kalau ambil dia muzak tu, ni mifah fakir zonnya so tom so, ni mana kentian mana manis.
0: Shout out to mukla, shout out to mukfah.